De dans Armée uit Moïna van Sylvain Dupuy. En dat was nogmaals het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dit programma over Sylvain Dupuy, onbekend is onbemind, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We sluiten dit programma af met muziek van een tijdgenoot van Dupuy, Lodewijk Mortelmans. Voor zover de tijd het toestaat, het lyrisch gedicht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken. Zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Stahlhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelden op twee fortepiano's van Tompkinson uit 1815 het duetto in F van Christian Friedrich Ruppe. Dan kunt u nu nog luisteren naar vier walsen van George Hendrik Witte uit 1862. Het duo Jordans en van Doezelaar zitten dit keer achter twee Bechstein-vleugels uit 1870.

En dat waren tot besluit van dit programma vier walsen van George Hendrik Witte. U hoorde het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. Dit programma, Koninkrijk der Nederlanden, is voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender. Deel 5 uit onze serie The English Song. En in deel 5 staat Roger Quilter centraal. Hij leefde van 1877 tot 1953. Quilter is een van de belangrijkste componisten van het Engelse romantische lied. Hij heeft meer dan 100 liederen geschreven, waarvan wij er 13 laten horen. Hij gebruikt vooral Engelse gedichten uit de 16e en 17e eeuw. We beginnen met twee Shakespeare-liederen uit 1921. Sopraan Lisa Milne en tenor Anthony Ralph Johnson zijn solisten en Graham Johnson zit achter de piano. It was a lover and his lass.

Als tweede lied hoorde u Take, Oh Take Those Lips Away met tenor Anthony Ralph Johnson en pianist Graham Johnson. En dit was een compositie van Roger Quilter. We gaan nu luisteren naar een versie van Shakespeare's O Mistress Mine uit 1905. Wederom Anthony Ralph Johnson.

Orpheus with his lute van Roger Quilter en u hoorde Anthony Ralph Johnson. Nu Three Pastoral Songs naar gedichten van de Ierse dichter Joseph Campbell. U hoort weer Lisa Milne, sopraan, maar nu Louisa Fuller, viool en Ivan McCready op cello. Vaste kracht is weer Graham Johnson aan de piano.

Dit waren Quilter's Three Pastoral Songs met de sopraan Lisa Milne. We gaan verder met Autumn Evening uit 1910. Dit is het eerste lied van Four Songs.

De sopraan Lisa Milne en pianist Graham Johnson hoorden u in een uitvoering van Quilter's Autumn Evening. In 1905 schreef Quilter de lyricyclus To Julia naar gedichten van Robert Herrick. En in deze gedichten staat de liefde centraal. En dat horen wij nu met tenor Anthony Rolfe Johnson. Verder hoort u het Duke Quartet en pianist Graham Johnson.

Tot zover de cyclus To Julia van Roger Quilter. U hoorde Anthony Rolf Johnson. Het is nu weer tijd voor de sopraan Lisa Milne. Zij zingt A Last Year's Rose naar een gedicht van William Ernest Henley. En dit is een van de vier liederen uit het opus 14 van Quilter uit 1910.

Roger Quilter's A Last Rose werd gezongen door Lisa Milne. En natuurlijk ook als pianist Graham Johnson. Anthony Ralph Johnson zingt nu I Arise from Dream of Thee naar een gedicht van Percy Bysshe Shelley. Quilter schreef dit in 1929.

I Arise from Dreams of Thee, door Anthony Ralph Johnson. Lisa en Anthony zingen nu samen het lied Love Called Through the Summer Night uit 1940. Voor de tekst tekende de schrijver Rodney Bennett.

Love Calls Through the Summer Night van Roger Quilter. U hoorde Lisa Milne sopraan en Anthony Ralph Johnson tenor. We gaan verder met Spring is at the Door, het vierde lied uit September Songs, geschreven in 1914, naar een gedicht van Nora Hopper. U hoort Lisa Milne.

Spring is at the Door van Roger Quilter, door Lisa Milne en pianist Graham Johnson. Dezelfde uitvoerende horen we nu in het lied uit het opus 3 van Quilter, Now Sleeps the Crimson Petal uit 1904. Het is een lied geschreven op een gedicht van Lord Alfred Tennyson.

Roger Quilter's Now Sleeps the Crimson Petal werd gezongen door Lisa Milne. Nu een lied uit Songs of Sorrow. Passing Dreams, en het is gecomponeerd in 1908 naar een gedicht van Ernst Dowson. U hoort de tenor Anthony Ralph Johnson.

Tot besluit van deze uitzending gewijd aan Roger Quilter hoorde u Passing Dreams. Anthony Ralph Johnson was de tenor en pianist Graham Johnson. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren de komende tijd voor een nieuwe aflevering van Zuiver Klassiek, het wekelijks programma met puur klassieke muziek op de Concertzender. En vandaag een programma met werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Friedrich Ruppe, Felix Mendelssohn Bartholdy en Franz Schubert. We beginnen met een heel bekend werk, de ouverture tot de opera van Mozart, opera Le Nozze di Figaro. U hoort een opname van de Berliner Philharmoniker.

En zo klonk de ouverture tot de opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door de Berliner Philharmoniker. En nu weer eens een Nederlands componist, alhoewel hij ook ditmaal import is uit Duitsland. Karel Friedrich Ruppe, daar heb ik het over. Hij was al snel na zijn komst naar Nederland helemaal Nederlander. En vandaar dat we zijn naam ook op zijn Nederlands uitspreken. Van hem nu het concert voor orgel of pianoforte in C groot, uitgevoerd door Henny Heikens op orgel met de delen Allegro maestoso, Larghetto con espressione en Rondo.

U hoorde Henny Heijkens op orgel. Hij speelde concerten voor orgel of pianoforte in C groot van Karel Friedrich Ruppe. En dan nu een wat langer en groter bezet werk. De vijfde symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het werk heeft als bijnaam Reformatie. En dat heeft alles te maken met het koraal van Maarten Luther. Ein Festeburg ist unser Gott. En dat Mendelssohn in de vierde en dus ook het laatste deel verwerkte. De symfonie heeft vier delen en staat in D groot, maar de geleerden zijn het er niet over eens of dat nu klein of groot moet zijn. En wij houden het gezien op het begin, de grote letter D, dus op de grote terts. De uitvoering waar we dus vandaag naar gaan luisteren is door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En dan geef ik u nog de delen. Andante Allegro con fuoco, Allegro vivace, Andante en Andante con moto.